doel, de lechtman zit den doel. In scheune wege muis, nu gaat dat futter los. En jij de mat ontmooit, langt nu de bodderbreut, ze valt erüber.